Ik moet het overkomen, ik moet het overdoen, verhaal. Ik heb verschillende afgelopen namen, maar...

0: even checken, is het min 10 of is het plus 10?
1: Ik heb het niet
0: gecheckt,
1: nee.
0: Oké, gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als ik een land waar ik nog nooit ben, weet ik. Oké,
0: maar... Maar als je dan de eer bent geweest, dan weet je ook niet wat te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
2: Of het is warm,
0: je gaat met je
2: koud.
0: Ga je niet een...
2: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gaat in het
1: reisgebied. Nee.
0: Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker weer?
1: Nee, ik ga er vanuit
2: het
1: lekker weer.
2: Nu is het warm.
1: Maar ik ga er wel vanuit de Gent. Dat is misschien...
0: Kijk. Oké, een beetje kijken van je
1: kijkt. Ja, maar anders zou ik het gewoon niet doen en dan zou ik denk ik gewoon dealen.
2: Hoe lang ben je al samen?
1: Ja, 10 jaar.
2: Ja, precies. Dus je hebt het mooi om te leren.
3: Elke dag.
2: Hé, hey, Erik, wat de weer wordt vandaag.
0: Maar jij hebt een soort van buien
2: raden. Dat is wel. Ja. Ja, ben jij bent al.